Het was tot slot van het concert van het Kronos Quartet de toegift Tusen Tankar, voorafgegaan door Bombs of Beirut. De opname werd gemaakt door Kees van der Wiel. Luistert naar opname die Concertzender en VPRO maakten tijdens het festival November Music 2014 in Den Bosch. Op zondagmiddag, tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute, kon het publiek in de Grote Kerk in Den Bosch luisteren naar een heropvoering van een legendarische Nederlandse compositie. To You van Peter Schat werd voor het eerst uitgevoerd in 1973 en daarna nog zelden. Het werk heeft een spectaculaire bezetting van sopraan, 6 gitaren, 3 basgitaren, 4 piano's, 2 orgels en de 4 befaamde manshoge bromtollen. Aart Strootman, gitarist, componist en artistiek leider van FC Jongbloed, een ensemble bestaande uit leden van het Tilburgse Fontes Conservatorium, heeft dit project eindelijk van de grond gekregen. Voorafgaande aan To You klinken 3 korte werken van jonge Tilburgse componisten, geïnspireerd door de wonderlijke bezetting van To You. Luistert u achtereenvolgens naar Construction van Does Reling, La Guitarra van Samuel de Vries, Invocatie van Michiel Keulemans en tenslotte naar To You van Peter Schat. U hoort de sopranen Rianne Wilbers en FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman.

De eerste en tweede stuurman, kabels van nekspieren, bruin verbrande kraaienpootjes onder de petrand, genieten met geheven kinnen van de windstilte op de Pacific. Nu de boeg gelijkelijk knipt, de onzichtbare linten van datumgrens en evenaar. In een waas van turquoise neigen we tot salueren. Onze goudbestikte pyjama's blinkend in de ochtendzon.

Applaus voor Nachtwerk. Een gedichtencyclus van Micha Hamel, op muziek gezet door Aspasia Nassopoulou en uitgevoerd door het Doelenkwartet en Micha Hamel zelf. Het tweede werk, Nous deux, is een compositie voor sopraan en strijkkwartet van Micha Hamel op teksten van Paul Éluard. Dit werk is een imposante ode aan de liefde in 8 delen. Dat nu voor het eerst integraal wordt uitgevoerd. U hoort de komende 40 minuten sopraan Renate Arends en het Doelenkwartet, bestaande uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello. Dit is Nous deux van Micha Hamel.

Dit was tot slot van deze 5e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014, dat in november plaatsvond in 's-Hertogenbosch, een integrale opname van het concert van het trio The Bad Plus. En The Bad Plus werd vergezeld door Anton Goudsmit, gitaar. De opname van dit concert werd op 8 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor VPRO en Concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van der Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma met veel plezier voor u samen. Volgende maand op 1 juni gaan we verder met de opnames die wij afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt. Graag tot dan.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. U hoort het zesde van een tiental programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music. Dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. We zenden in maandelijkse programma's zo'n 20 uur live-opnames van het festival uit. En we doen dat tot het eind van dit jaar. Vandaag twee concerten uit de clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Zo dadelijk het concert van Frans von Cossi Quintet met Schenkspeler Wu Wei. Maar nu eerst de intense belevenis van een non-stop piano-recital van pianiste Saskia Langhoorn. Ze brengt in een bijzondere setting met de vleugel centraal in de clubzaal de uitvoering van Dances and Canons van de Nederlands-Australische componiste Kate Moore.

Tenses en Canons dwingt de aandacht van de luisteraar op een bijna hypnotische wijze af. Verfijnde, gelaagde, kaleidoscopische pianoklanken die op een verrassende wijze verschuiven. De grote lichtschijf die boven de vleugel hangt, werpt een onaards, steeds veranderend licht op de pianisten. En als u geen genoeg kunt krijgen van deze muziek, dan kunt u ook nog naar de cd-winkel, want het complete werk is vorig jaar uitgebracht op het gerenommeerde ECM-label. Luistert u het komend uur naar de live-uitvoering van de cyclus Dances and Canons van Kate Moore, uitgevoerd door Saskia Langhoorn.

Dances and Cannons van Kate Moore, uitgevoerd door Saskia Langhoorn. Een door de Concertzender in samenwerking met de VPRO gemaakte live-opname tijdens het festival November Music 2014 in Den Bosch. Bij een ander concert in de clubzaal van de Verkadefabriek vond een ontmoeting plaats tussen Oost en West. Het Frans van Cossy Quintet speelde samen met de Chinese Sheng-speler Wu Wei, als ik het goed uitspreek. Het quintet beet het spits af. Dit is Along the River, een compositie van Frans van Cossy.

Applaus voor Along the River, een swingende compositie van Frans von Cossi, uitgevoerd door de componist en zijn quintet. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opname van het festival November Music 2014. Na de zojuist gehoorde introductie voegde de Chinese sheng-speler Wu Wei zich bij het ensemble. Een sheng is een traditioneel Chinese mondharmonica, ook wel omschreven als de oudste mondharmonica ter wereld. Wu Wei speelt niet alleen geïmproviseerde muziek, maar heeft ook veel hedendaagse composities in première gebracht. Luistert u achtereenvolgens naar twee composities van Frans von Cossi, The Salt Companion en Anima.

Dat was de Salt Companion en Anima. Twee composities van Frans van Cossy, uitgevoerd door Sheng-speler Wu Wei en het Frans van Cossy Quintet. Dat bestaat uit Frans van Cossy piano, Jeffrey Bruinsma viool, Jurk Brinkman cello, Alex Simon klarinet en Jonga Sun drums. Luistert u nu naar The River Flows, een door Van Cossy bewerkte traditional, en tenslotte naar Steps of the Sun, een compositie van de bandleider. Dit is het Frans Van Cossy Quintet en Wu Wei vanuit de clubzaal van de Vulkanenfabriek in 's-Hertogenbosch.

Het was tot slot van deze 6e van 10 uitzendingen over het November Festival. Het festival November Music 2014, Steps of the Sun, door Schenkspeler Wu Wei en het Frans van Cossy Quintet. De opname van het concert werd op 7 en 8 november in de clubzaal van de Verkanefabriek in Den Bosch gemaakt, voor de concertzender door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnamen en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 6 juli, gaan we verder met de opname die we afgelopen november tijdens het festival November Music editie 2014 hebben gemaakt.

U hoort het strijkkwartet nummer 2 van Robin de Raaf. Een werk uit 2014. Het werd uitgevoerd door het Brodsky Quartet. Aan het eind van hun concert klonk een werk dat eigenlijk te gedateerd was voor een hedendaags festival als November Music. Maar het vijfde strijkkwartet van Dmitri Shostakovich uit 1952 is alleszins het beluisteren waard. En Brodsky is dol op de muziek van Shostakovich en heeft deze niet zo lang geleden integraal op cd gezet. Volgens dagblad The Herald is het een ontzagwekkende muzikale ervaring. Dit is het Brodsky Quartet met het strijkkwartet nummer 5 van Dmitri Shostakovich.

Van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2014. Op zaterdag 8 november werd er een draaiorgel naar binnen gereden in de muzerijen te 's-Hertogenbosch. In het atrium werd namelijk een concertprogramma afgewerkt voor kamerensemble en draaiorgel. De Nederlandse componist Janko Verduin schreef speciaal voor ensemble Nieuw Amsterdams Pijl en draaiorgel de compositie Kaleidophonia de Tweede. Hierna klinkt ook nog de première van Cicciurare van Arthur van der Kuip voor kamerensemble zonder draaiorgel. U kunt gaan luisteren naar Nieuw Amsterdams Pijl met achterinvolgens Kaleidophonia de Tweede van Janko Verduin en Cicciurare van Arthur van der Kuip.

Dit was het vijfde strijkkwartet van Sjostakovitsj, uitgevoerd door het Brodsky Quartet. De opname van dit concert in de Statenzaal van het Noord-Brabants Museum werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. U luistert nog steeds naar een uitzending.

U hoorde werk van twee Nederlandse componisten. Van Janko Verduin, Kaleidophonia 2 uit 2014... en van Arthur van der Kuip, Chichurare, ook uit 2014. En beide werken werden uitgevoerd door Nieuw Amsterdams Pijl. En dat bestaat uit Lars van den Auerweider, Bas Klarinet, Dorian Koek, Fagot, Helene Hulst, Viool, Mick Sterling, Cello, Astrid Haring, Harp, Gerard Bouwhuis, Piano en Guus Dijkstra hoorde u in het werk van Janko Verduin op draaiorgel. Het werk van Reza Namavar voor Nieuw Amsterdams Pijl en draaiorgel houdt u van ons te goed tot de volgende uitzending op 7 september aanstaande. De opname van dit concert in het atrium van de Muzerijen in Den Bosch werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. We hebben nog een kwartiertje en daarin kunt u luisteren naar een overgebleven deel uit het concert van Tigran Hamasyan Trio dat op 8 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. U kunt gaan luisteren naar The Grid, gespeeld door het Tigran Hamasyan Trio dat bestaat uit Tigran Hamasyan zelf op piano, Sam Minet bas en Arthur Natek drums.

Dit was tot slot van deze 8e van 10 uitzendingen over het festival November Music 2014. Tigran Hamasyan en zijn trio. Zij speelden The Grid. De opname van dit concert werd op 6 november in de grote zaal van de Verkadefabriek voor de VPRO en concertzender gemaakt door Mark Broer. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames in dit uur en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 7 september, gaan we verder met de opnames van het festival November Music editie 2014. Tot slot hoort u nog een stukje van Tigran Hamasyan en zijn trio. Drip Life in Yerevan.

en de negende van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 19 concerten vastgelegd, met daaronder veel wereldpremières. We zenden tot en met november in maandelijke programma's zo'n 20 uur live opnames van dit festival uit. In de editie 2014 speelden veel beroemde strijkkwartetten tijdens November Music. En de concerten van het Arditi Quartet, Kronos Quartet, Brodsky Quartet en het Nederlandse Doelen Quartet en Ragazze Quartet hebt u al gehoord. Ze zijn de afgelopen maanden uitgezonden. Maar vandaag staat het integrale concert van het Canadese Quatuor Bozzini en de première van Hammer Music van Peter Adriaans op het programma. Plus nog een overgebleven deel van het concert van Nieuw Amsterdams Pijl in de Muzerijen. Er staat dus nog een heleboel muziek op u te wachten. We beginnen met het concert van Quatuor Bozzini op 8 november. Ze gaven het in het muziekcentrum De Toonzaal en op het programma werken van Rosalie Heers, Frederik Nijrink en Mark Sabat. Het concert werd geopend met de première van Nadir van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Nadir voor strijkkwartet en elektronische klanken is het tweede strijkkwartet van Rosalie Heers en het kan gezien worden als een soort antwoord op haar eerste strijkkwartet, het Zenit uit 2010. Maar tegelijkertijd is het ook een tegenhanger. Bozzini neemt ons mee op zijn reis door bewegende schaduwen en donkere tinten, door het onzichtbare, verborgen innerlijke leven van de sferen en door het binnenste van het heelal. Dit is Nadir van Rosalie Heers door Quatuor Bozzini.

applaus voor Nadir van de Nederlandse componiste Rosalie Heers. Opname uit november vorig jaar tijdens het November Music Festival in Den Bosch. Quattuor Bozzini vervolgt het programma met Gestalt 10, een nieuw werk van de Belgische componist Frederik Nijrink. Het is het tiende en laatste werk uit de reeks Gestalt. En net als in alle andere delen uit deze cyclus wordt er in de opstelling kleine manipulaties aangebracht om zo tot andere verhoudingen tussen de instrumenten te komen. En dit zorgt ervoor dat de traditionele strijkkwartetformatie wordt omgebouwd tot een werk voor altviool, als quasi-solist begeleid door twee violen, en een cellopartij als schaduwstem. En ik zeg schaduwstem omdat de celliste met haar rug naar het publiek zat gekeerd. Luistert u naar Gestalt 10 van Frederik Nijrink, uitgevoerd door het Quattuor Bozzini. Dat bestaat uit Clemens Merkel en Erik Carlsen, viool, Stefanie Bozzini, altviool, en in dit werk, met de rug naar het publiek, Isabelle Bozzini, cello.

Gestalt 10 hoorde u van Frederik Nijrink. Live opname uit november 2014 in 's-Hertogenbosch. Tot slot van het concert van Quattuor Bozzini klinkt Euler Lattice Spiral Scenery van de Canadees-Duitse componist Mark Sabbat. Dit vijfdelige werk is het derde in een lopende reeks van strijkkwartetten waarin de muzikale implicaties van een expliciet genoteerde intonatie worden onderzocht, aldus de componist. En de titel refereert aan het door de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler in de 18e eeuw ontdekte tweedimensionale diagram dat de deelverzameling voorstelt van een harmonische ruimte. Nou, ik hoop dat u begrijpt wat dit inhoudt. U kunt het in ieder geval gaan horen, namelijk het Quattuor Bozzini voert het uit, het Euler Lattice Spiral Scenery van Mark Sabbat.

U hoorde Euler Lattice Spiral Scenery van Mark Sabbath. Een opname die gemaakt werd in muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch voor de concertzender door Kees van de Wiel. U luistert nog steeds naar een uitzending van Concertzender Live met opnames van het festival November Music 2014. Op zaterdag 8 november werd er een draaiorgel naar binnen gereden in de Muzerijen. In het atrium werd namelijk een concertprogramma uitgevoerd voor kamerensemble en draaiorgel. Vorige maand hebt u al twee werken gehoord. Nu aandacht voor de première van De Verschijning van de Zeven Manuela's van de jonge Nederlandse componist Reza Namavar. Deze leerling van Louis Andriessen paart een doorwrochte technische beheersing aan inventieve, licht absurde humor. Reza Namavar zegt over zijn nieuwe werk: ik gebruik zeven stukjes die ieder op hun manier een dialoog met het draaiorgel aangaan. Aan het begin wordt steeds één van de zeven Manuela's geïntroduceerd. In het middengedeelte blijven de stukjes allemaal haken en worden steeds herhaald. De dialoog met het draaiorgel wordt nog intenser en het lijkt alsof de muziek niet wil opschieten. Totdat na Manuela nummer 7 het draaiorgel er helemaal vandoor gaat. Op het einde komen de zeven Manuela's

allemaal even langs, voordat de coda start. U kunt het gaan horen, want Nieuw Amsterdam Spel gaat het werk spelen. De leden van het ensemble zijn Lars van der Oudeweijer, klarinet, Dorin Koek, fagot, Helene Hulst, viool, Mick Sterling, cello, Astrid Haring, harp en Gerard Bouwhuis, piano. En Guus Dijkstra bedient het draaiorgel De Dulciaan. Dit is De Verschijning van de Zeven Manuela's van Reza Namavar.

U luistert naar de Concertzender met een live opname uit november 2014 van De Zeven Manuela's van Reza Namavar. Een opname die gemaakt is tijdens het November Music Festival in Den Bosch. Op zondag 9 november ging tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute in de Matserzaal van de Verkadefabriek het werk Hammer Music van de Nederlandse componist Peter Adriaens in première. En hoewel je het in eerste instantie misschien niet zou denken, hebben piano en slagwerk veel gemeen. Immers, in de piano worden de snaren aangeslagen door vilten hamertjes. De bekende componist John Cage maakte in het verleden al gebruik van dit gegeven en zijn zoektocht leverde tal van nieuwe mogelijkheden op. De wereld van pianohamers zou na Cage nooit meer hetzelfde zijn. Slagwerk Den Haag en Ralf van Raad voorzien de percussieve kant van de piano van nieuwe invalshoeken met de compositie Hammer Music van Adriaens. De luisteraar wordt verrast door de eindloze mogelijkheden. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als de snaren worden losgekoppeld van het klavier en verbonden met andere klank- en geluidsbronnen? U kunt het gaan horen in Hammer Music van Peter Adriaens door Ralf van Raad, piano en Slagwerk Den Haag. En dat bestaat uit slagwerkers Fedor Teunissen, Joey Marijs, Niels Meliefste, Pepe Garci, Enric Monfort en Ryoko Imai.

Hammer Music van Peter Adriaens. Het werd gespeeld op het festival November Music 2014. En we zijn ermee aan het slot gekomen van deze 9 van 10 uitzendingen met live opname van het festival in Den Bosch. Deze opnamen werden gemaakt op 8 november in de Muzerijen, respectievelijk 9 november in de Verkadefabriek. Voor de concertzender door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van alle opnames en stelde dit programma voor de concertzender samen. Volgende maand, op 5 oktober, gaan we verder met de allerlaatste opnames die we afgelopen november hebben gemaakt. Dus we hopen dat u dan weer luistert. Tot het einde van het uur laten we u nog een stuk horen van John Zorn. Het is ook gespeeld tijdens het festival door violist Mark Veldman en pianist Sylvie Couvagier. Alleen wilde zij niet dat we het opnamen. En dus gaat u het horen van CD Malfas.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En de laatste van een tiental programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 6 tot en met 9 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 19 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. En maandelijks werd een programma samengesteld met zo'n 20 uur live opnames van dit festival. Slagwerk Den Haag was tijdens November Music 2014 ensemble in residence. Dat betekende dat de leden in verschillende samenstellingen overal tijdens het festival opdoken. In totaal in 10 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. En maandelijks werd een programma samengesteld met zo'n 20 uur live opnames van dit festival. Slagwerk Den Haag was tijdens November Music 2014 ensemble in residence. Dat betekende dat de leden in verschillende samenstellingen overal tijdens het festival opdoken. In totaal in 10 kleine en grote

En dat applaus, dat klonk voor Hex. De opnametechnicus ter plekke was Kees van der Wiel. En de opnames zijn gemaakt, dus zoals ik net zei, bij de November Music in Den Bosch. Maar ook bij de Rotterdamse Operadagen op 30 mei van dit jaar. En daar is een mix van gemaakt door Sander Caron. Hex. Op 7 november was de vloer van de grote zaal van de Verkadefabriek gevuld met een enorme hoeveelheid slagwerkinstrumenten. Genoeg voor 8 slagwerkers, voor 2 zangeressen en een fluitiste. Voor een uitverkochte zaal speelde Slagwerk Den Haag het klassieke Drumming van Steve Reich, een werk uit 1971. In Drumming werkt Reich zijn principe van de facing op sublieme wijze uit. Muzikale patronen komen samen en waaieren ongemerkt uiteen, waardoor er een hypnotiserende klanktapijt ontstaat. Luistert u naar de stemmen van Ginette Puilaert en Pauline Dolaert? Felicia van den Eind fluit en Slagwerk Den Haag, bestaande uit Fedor Teunissen, Pepe Garcia, Niels Meliefste, Joey Marijs, Antonio Perna Garcia, Marianne Soroka, Sergi Sempere en Vitali Medvedev slagwerk. Dit is meer dan een uur. Drumming van Steve Reich.

Dit was Allegro Sostenuto van Helmut Lachenmann, uitgevoerd door Fie Schouten klarinet, Eva van der Pol cello en Keiko Shikio piano. U luistert naar Concerts in the Live, waarin opname van het festival November Music 2015. Tijdens deze editie speelde het Franse strijkkwartet Quatuor d'Ultima twee concerten. Het concert met twee strijkkwartetten van Lachenmann krijgt u over zo'n week of vijf te horen. Vandaag het concert van vrijdag 6 november met werk van Georgi Ligeti en Arnold Schönberg. Het Quatuor d'Ultima is een van de meest vooraanstaande strijkkwartetten die zich met verve op het naoorlogse kwartetrepertoire werpen. En ze werken ook nog regelmatig samen met componisten als Helmut Lachenmann, Toshio Hosokawa, James Dillon en Brian Furnihaw. In dit concert brengen ze twee absolute meesterwerken op de planken van Muziekcentrum De Toonzaal. Georgi Ligeti's tweede strijkkwartet uit 1968 is een waar spektakelstuk. Alle stokpaardjes van Ligeti komen voorbij. Van mechanische, bezwerende herhaling tot extreem expressieve lyriek. In dit vijfdelige werk slaagt Ligeti er voor het eerst in de micropolyfonie op kleine schaal te verwerken in een kamermuziekcompositie. Het is muziek vol klankstructuren, soms rafelig en vloeibaar, andere keren weer grofkorrelig en machineachtig. Aldus de componist. Luistert u naar het tweede strijkkwartet van de Hongaarse componist Georgi Ligeti, uitgevoerd door het Quatuor d'Ultima, bestaande uit Jung Peng Zhao, Constance Ronzati, viool, Frank Chevalier, altviool en Pierre Morlet, cello.

Dit was het tweede strijkkwartet van Giorgi Ligeti, uitgevoerd door Quatuor Diotima. Dit Franse strijkkwartet ging verder met een compositie van Arnold Schoenberg en wel zijn derde strijkkwartet uit 1927. Het is een schoolvoorbeeld van de onaardse maar verkwikkende clash tussen Schoenbergs baanbrekende twaalftoonsideeën en de klassieke kwartettraditie. Voor het eerst stond Schoenberg zichzelf toe om binnen zijn zelfgekozen twaalftoonsysteem meer vrijheden toe te laten. En hij maakte kwinkslagen naar de tonaliteit. Zo horen kenners verwijzingen naar Schubert in het eerste deel en hoor je in het derde en vierde deel Schoenbergs eigen variatie op het klassieke rondo. Luister naar het derde strijkkwartet van Arnold Schoenberg door Quatuor Diotima.

Dit was tot slot van de uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015, het derde strijkkwartet van Arnold Schoenberg door Quatuor Diotima. De opnames van beide concerten in Muziekcentrum De Toonzaal werden op 5 en 6 november gemaakt door Kees van de Wiel. Hij stelde ook dit programma voor u samen. Voor dit programma maakte Kees veelvuldig gebruik van de mooie programmatoelichtingen die muziekjournalist en concertzender-programmamaker Mark van der Voort al jaren maakt voor het festival November Music. Volgende maand op 8 februari is de volgende uitzending over November Music 2015.

U luistert naar Concertzender Live met vandaag de derde uitzending met opnames van het festival November Music 2015, dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd, daaronder veel wereldpremières. En we zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival uit. Speciale gast tijdens deze editie van November Music was de 80-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann, aan wie op donderdag 5 november een hele dag was gewijd. In vorige uitzendingen was er al uitgebreid aandacht voor zijn pianomuziek. Vandaag twee strijkkwartetten van Lachenmann en één van Wilbert Bulsink, geïnspireerd op Lachenmann. Verder aandacht voor solo saxofoonwerken van Tom Sanderman en nog een werk van Wilbert Bulsink door ensemble Chameleon. Maar we beginnen met Reigen Seliger Geister, het tweede strijkkwartet van Helmut Lachenmann uit 1989. Dit is Quatuor Diotima.

De zuivere tonen van Tom Sandeman hoorde u in werken van Philip Glass en Anthony Fiumara. Deze opname van het concert in Museum de Pont in Tilburg werd voor de concertzender en de VPRO gemaakt door Kees van de Wiel. Op dezelfde zondag in november 2015 speelde ensemble Chameleon in de Toonzaal in Den Bosch werken van Bart de Vrees en Wilbert Bulsink. En daar gaat u nu naar luisteren, naar Book of Strings and Slides van Wilbert Bulsink, een werk uit 2011. Maar ik moet erbij zeggen, deze opname is niet in de Toonzaal gemaakt, maar een dag ervoor in Splendor in Amsterdam door Mark Broeger van de VPRO. De komende 20 minuten hoort u Book of Strings and Slides voor twee trombones en strijkquintet.

We zijn aan het eind van een aflevering van Concert Zender Live. Met live opnames van het Festival November Music 2015. En u hoorde tot slot het Book of Strings and Slides van Wilbert Bulsink. Uitgevoerd door het ensemble Chameleon. Volgende maand op 4 april is de volgende uitzending hier op de Concertzender. Met nieuwe opnames van het November Music 2015. U kunt dan luisteren naar veel hedendaagse accordeon. Unico van Kimmo Pojonen met het Ragazze Quartet en Song Cycle van Natalia Dominguez-Rangel. Graag

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de vierde uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dit festival vond eind vorig jaar plaats op diverse locaties in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. Tot eind van dit jaar zenden we in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van het festival uit. Vandaag twee avondvullende werken met de accordeon in de hoofdrol. We beginnen met Unico, het integrale November Music slotconcert van Kimmo Pohjonen en het Nederlandse Ragazze Quartet. Unico is een zinderende orkaan van accordeon- en strijkersklanken. De Finse accordeonist Kimmo Pohjonen en de samplemeester Samuli Kusminen realiseerden de avondvullende compositie Unico in 2004. Het werk werd toen gerealiseerd met het vermaarde Kronos Quartet, dat in 2014 te gast was tijdens November Music. Kusminen weet als een enigszins patserige duivelkunstenaar de magie van het strijkkwartet te verweven met de sprankeling van de accordeon en de elektronische drumpatronen. Kusminen legt nu een duistere, dan weer een melancholische laag over de akoestische klank van het Ragazze Quartet. Het is een weergaloze mengeling van elementen uit folk, klassieke muziek en postrock. Luister de komende vijf kwartier naar Unico door Kimmo Pohjonen, accordeon en stem, Samuli Kusminen, live elektronica en het Ragazze Quartet. En dat zijn Rosa Arnold en Janita Vriends, viool, Annemijn Bergkot, altviool en Kirsten Jensson, cello.

Dat was Unico van Kimmo Pohjonen, uitgevoerd door Pohjonen zelf op accordeon en stem, Samuli Kosminen, elektronica en het Ragazze Quartet. Dit slotconcert van November Music 2015 werd in de grote zaal van de Verkadefabriek vastgelegd door Anton van Halderen. Op zaterdagmiddag 7 november vonden er in verschillende locaties van de muzerijen een aantal concerten plaats onder de titel Nieuwe Geluiden. Een bonte middag waar diverse ensembles en solisten zich presenteren met nieuw werk. Een van de nieuwe generatie componisten is de in Nederland wonende Colombiaanse componiste en geluidskunstenaar Natalia Dominguez Rangel. In haar Song Cycle verandert alles langzaam van klank en kleur. Een glansrol is weggelegd voor de uitmuntende zangsoliste sopraan Charlotte Riedijk. De liederen zijn geschreven op teksten van Tania Theodorou, die de onvoorspelbaarheid van verandering als thema hebben. Rangel omschrijft het stemgeluid van haar muze Riedijk als volgt. Krachtig, zonder dat ze er moeite voor hoeft te doen, maar met de zachte glans van de sterband van de Melkweg in een heldere nachthemel. Naast Riedijk wordt de cyclus live uitgevoerd door de componisten zelf op elektronica en speelgoedtheremin, Krasimir Sterf accordeon en ook weer speelgoedtheremin, en Dario Calderone speelgoedtheremin en contrabas. 40 minuten duurt het, deze première van Song Cycle, Convulsions of Time van Natalia Dominguez Rangel.

Dat was tot slot van deze uitzending met live-opnames uit Festival November Music 2015 de songcycle Convulsions of Time van Natalia Dominguez-Rangel. De opnames in de pleizaal van de Muzerijen waren gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van der Wiel was verantwoordelijk voor de productie van beide opnames en stelde dit programma voor u samen. Op 2 mei is de volgende uitzending over November Music 2015.

vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. Met vandaag de vijfde uitzending met opnames van het festival November Music 2015. Dat eind vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender ruim 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden tot eind dit jaar in maandelijkse programma's een keuze uit ruim 26 uur live opnames van dit festival. We beginnen met het concert dat Asko Schönberg op 6 november gaf in de Grote Kerk te Den Bosch. Op het programma stonden werken van Vivier en Sarajevo en de wereldpremière van een werk van Jan van de Putten, waarmee we deze uitzending beginnen. In dit nieuwe werk, getiteld Nieuw werk voor viool en elektronica, zijn droom was een stuk te maken waarbij de hele partij van de live elektronica voort zou komen uit de eerste toon van de viool. Dit bleek iets wat te ambitieus en uiteindelijk heeft de componist besloten met van tevoren opgenomen vioolklanken te werken. De suggestie van de eerste begintoon waar alles uitkomt is wel blijven bestaan. Luistert u naar Nieuw werk voor viool en elektronica van Jan van de Putten, uitgevoerd door Joseph Puglia, viool.

applaus voor Joseph Puglia, de violist. En hij speelde van Jan van der Putten het werk met de titel Nieuw werk voor viool en elektronica. Joseph Puglia komt nog terug in het derde werk op dit programma. Maar we gaan eerst luisteren naar Et je reverrai cette ville étrange van de in 1983 overleden Canadese componist Claude Vivier. Het mystieke werk uit 1982 is een van zijn laatste werken en is geïnspireerd door Balinese instrumenten. Luistert u naar een klein ensemble uit Asko Schoenberg, Frank Braafhart trompet, Pauline Post piano, Lisa Eggen altviool, Hans Woudenberg cello, Peter Smitshuizen contrabas en Joey Marijs slagwerk. Dit is Et je reverrai cette ville étrange van Claude Vivier.

Dat was een hele spannende stilte na het werk en voor het applaus. U luisterde naar Et je rêverai cette ville étrange van Claude Vivier, uitgevoerd door een zevental muzici van Asko Schönberg. Tot slot van het programma van Asko Schönberg klonk het uit 1994 daterende Graaltheatre van de Finse componiste Kaija Saariaho. Volgens velen een van de grootste vioolconcerten van de 20e eeuw. Het is een kaleidoscopische klankkleurenspektakel, dramatische muziek die je in je hart raakt. Luistert u naar Josef Puglia, viool, en het voltallige Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Dit is Graaltheatre van Kaija Saariaho.